0: gani lati ko so tota tawanga meden
1: kan lati bo tawanga me
0: kan bo holata ummi lati dem
1: kan woni bo be dum ene me
0: gani boy lataji julde lami be tuba tam julde den e yi en anen wasiji anen reobe anen hibbe anen le ibutu anen tenkotobe anen waleji fere fere anen bibbe reobe e worbe tabe de jede boy ta tawa de komini be breke fa komini batidi dum butu to numba lati bi komini a tawa ledi janandi kitaima no eresi de julde gani boy
2: gani boy nyante nun daga leru annasara jena boy balde mudum tati fa jego.